0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Houthi-rebellen in Jemen beweren een nieuwe succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op het vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. En op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Houthi-rebellen in Jemen beweren een nieuwe succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op het vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. En op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Houthi-rebellen in Jemen beweren een nieuwe succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op het vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. En op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof. Aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Houthi-rebellen in Jemen beweren een nieuwe succesvolle aanval te hebben uitgevoerd op het vliegveld in de Saoedische hoofdstad Riyad. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. En op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. De Saoedische luchtvaartautoriteit wil eerst de veiligheid van de luchthaven waarborgen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Dat is langer dan eerder aangekondigd. Getroffen passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Bij de aanvallen op de luchthaven afgelopen weekend kwamen volgens de Saoedische autoriteiten 14 mensen om. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevičius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau op vragen over het tegengaan van de Russische inmenging bij verkiezingen. Volgens Sinkevičius helpen zulke verwoestingen ook om de Russische desinformatie en de inzet van sociale mediabots flink in te dammen. Recent werden al Oekraïnse aanvallen gemeld op datacentra van het Russische techconcern Yandex, de spil in de economie daar. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens president Macron voert het schip onder valse vlag en wordt het verdacht van brandstofsmokkel. Met de schaduwvloot omzeilt Rusland de westerse sancties. Het geënterde schip staat op de Europese sanctielijst van ruim 700 schepen en is door de Franse marine omgeleid. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2:00 en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1:00 tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar staat file tussen knooppunt Hintam en Waardenburg 13 kilometer. De extra reistijd is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Amrain in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerländer melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turmak Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is het geluid voor jou en mij.
3: Luister Connect in

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is 1 persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os, daar staat file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalerMuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 11-11 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:55. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Je luistert naar Connect. Met Connect voel je overal thuis.

0: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is een persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tot zover het radionieuws. Vandaag blijft het in Nederland bewolkt. Vanochtend valt af en toe motregen en ook vanmiddag moeten we rekening houden met regen of motregen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. De wind komt uit zuidelijke richtingen, vanmiddag uit het zuidwesten. Boven land is die matig. Aan de kust en op het IJsselmeer staat windkracht 5 tot 6. Vanavond wordt het vanuit het westen droog en komen er opklaringen. In het midden en oosten kan eerst nog regen vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Morgen blijft het droog, met flinke zonnige periode en maximaal 17 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met een paar lange dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bereidt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar loopt de vertraging flink op. Tussen knooppunt Hintelme en de afrit Geldermalsen nu een half uur extra reistijd en 21 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de afrit Beek en Duiven 9 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden op 12 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op vanuit Eindhoven tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En 10 minuten extra op de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Goessen plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is 1 persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. Er zijn niet zoveel bijzonderheden, maar de dagelijkse files zijn lang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en de Afrit Kerkdriel, 10 kilometer, daar 3 kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Utrecht tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken, 15 kilometer file, de vertraging is daar 1/2 uur. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 13 kilometer, met zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutgers zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Medische hulp voor de Amerikaanse Christa Pike liep vertraging op na haar mislukte executie, doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De langste dagelijkse files staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen de afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken 20 kilometer file met daar een half uur op onthoud. A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer. De vertraging is daar ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Amrain in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerländer melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.

in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijzenstrijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. Het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Knooppunt Hoevelaken 11 met daar 20 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Knooppunt Paalgraven en Knooppunt Bankhoef 9 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A50 Os Arnhem tussen Knooppunt Ewijk en Renken 11 met daar 20 minuten oponthoud. A73 naar Nijmegen, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 7 kilometer, bent daar ruim 10 minuten langer onderweg. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, daar rijdt het langzaam tussen Elst en Westervoort 10 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalerMuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 1111 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:55. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Daarstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. De AWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent. Ongeveer 3,2 cent per stuk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag blijft het in Nederland bewolkt. Vanochtend valt af en toe motregen en ook vanmiddag moeten we rekening houden met regen of motregen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. De wind komt uit zuidelijke richtingen, vanmiddag uit het zuidwesten. Boven land is die matig. Aan de kust en op het IJsselmeer staat windkracht 5 tot 6. Vanavond wordt het vanuit het westen droog en komen er opklaringen. In het midden en oosten kan eerst nog regen vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Morgen blijft het droog, met flinke zonnige periode en maximaal 17 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het nog langzaam tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Knooppunt Paalgraven en Knooppunt Bankhoef, 9 kilometer. En daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijs de strijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 vanuit Eindhoven tussen Os-Oost en knooppunt Bankhof 9 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier waren de doelen burgerlijke vaartuigen. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold sinds gisteren te maken heeft. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. En op de A50 richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.

0: dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.

0: dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Roman Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Buchholz O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de Iseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via iseltalermuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 1111 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:50. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier waren de doelen burgerlijke vaartuigen. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold sinds gisteren te maken heeft. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag blijft het in Nederland bewolkt. Vanochtend valt af en toe motregen en ook vanmiddag moeten we rekening houden met regen of motregen. De temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. De wind komt uit zuidelijke richtingen, vanmiddag uit het zuidwesten. Boven land is die matig. Aan de kust en op het IJsselmeer staat windkracht 5 tot 6. Vanavond wordt het vanuit het westen droog en komen er opklaringen. In het midden en oosten kan eerst nog regen vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Morgen blijft het droog, met flinke zonnige perioden en maximaal 17 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Goelse plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar we hier zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten. Radio of

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, a Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar Weer Zien Spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers 4-stemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. 2 koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij 1 vaartuig is gezonken. 1 van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon 1 persoon in veiligheid worden gebracht. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht zorgt voor vertraging tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook in de herfst, altijd thuis.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij versproducten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keolis en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto op de A12 richting Utrecht rijdt het langzaam tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. Je bent hier 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Oktober is de maand van de geschiedenis met dit jaar als thema lichaam en geest. Ook Kunstwerk de Liemers organiseert verschillende activiteiten rond gezondheid, schoonheid en welzijn door de eeuwen heen. Op zaterdag 24 oktober ontdekken kinderen tijdens het kindercollege Romeinse Beauty hoe de Romeinen vroeger hun lichaam en uiterlijk verzorgden. Want ook toen werden al parfums, scrubs en verzorgende zalfjes gebruikt. Onder begeleiding van auteur Dorothee Oldhoff gaan de kinderen zelf aan de slag om deze producten te maken. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.liemerskunstwerk.nl/mvdg. De wijk Zonnemaat in Zevenaar verandert op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober in een griezelige Halloweenwereld. Stichting De Maatjes organiseert 2 avonden vol spanning, muziek en verrassingen. Vrijdag staat een Halloween-disco op het programma, waarbij bezoekers verkleed dansen met een koptelefoon. Zaterdag 31 oktober opent graaf Otto de deuren van zijn kasteel voor het grote vampierenbal. Bezoekers trekken eerst door een spannende griezelroute met verlaten graven. Meer informatie is te lezen op de website van De Maatjes. In het Arnhemse Rosette Centrum vindt op 31 oktober de salsa-middag Blinde Liefde voor Salsa plaats. Van 14:15 tot 15:45 kunnen zowel ziende als blinde en slechtziende deelnemers kennis maken met salsa. Onder begeleiding leren deelnemers de basis van salsa LA style, waarbij plezier, bewegen en samen dansen centraal staan. Danservaring is niet nodig en ook een danspartner meenemen hoeft niet. Na de workshop is het mogelijk om vrij te dansen om de geleerde passen in praktijk te brengen. Bezoek rosette.nl voor meer informatie. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in de exclave Ceuta voor een historisch bezoek. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en af en toe valt er regen of motregen. De temperatuur blijft hangen rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog, maar eerst valt er vooral in het midden en oosten nog af en toe regen. De westelijke wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 9 en een zwakke tot matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is die wind krachtig en komt die uit het noordwesten. Morgenochtend is er al snel veel zon, het blijft de hele dag droog. 'Smiddags zijn er flinke zonnige perioden, het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond klaart het verder op. Na morgen houden we zacht en droog herfstweer met zonnige perioden en is het warmer dan normaal voor deze tijd. Op vrijdag en in het weekend krijgen we meer bewolking met af en toe wat regen en wordt het ook frisser. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk heb je 10 minuten vertraging. Er ligt rommel op de weg, daarom kan je alleen over de rechter parallelrijbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberig en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reede het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberig verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalermuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 11-11 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:50. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Op vrijdagochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letschert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity-incident bij het moederconcern. Sinds het uitvallen van de IT-systemen gisteren worden op grote schaal diensten van logistiek personeel geannuleerd. Onder medewerkers heerst nu grote onrust omdat onduidelijk is of hun geannuleerde uren wel worden doorbetaald. Ook op de winkelvloer leidt de IT-storing tot problemen en extra werk, zoals het handmatig aanpassen van actieprijzen op de schappen. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of drie varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. Erkens weigerde eerder te handhaven omdat de regels volgens hem te onduidelijk waren, maar de rechter veegt dat argument van tafel. Het couperen van staarten van biggen is al jaren verboden, maar het gebeurt in de praktijk nog op grote schaal. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg ligt er glas op de weg. Daardoor is de weg dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En dit gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren. En verder gebeurde er eerder een ongeluk op de A50 richting Arnhem, tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg. De weg is inmiddels weer vrij, maar je hebt nog 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity-incident bij het moederconcern, waarna op grote schaal logistieke diensten zijn geannuleerd. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of drie varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oss richting Arnhem staat tussen knooppunt Bankhoef en Valburg 3 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Ligt glas op de weg. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De Grietse Poort aan de Oude Doesburgse Weg in Zevenaar staat op 29 oktober garant voor een avond vol voetbal, humor en verrassende verhalen tijdens Liemers Inside 26. Voetbalpersoonlijkheden Andy van der Meijden, Alexander Buettner en Leon Kaak schuiven aan voor bijzondere anekdotes en een flinke dosis humor. Ook cabaretier Tim Hartog is van de partij en zorgt voor de nodige lachmomenten. De avond begint om 8 uur en de deuren openen om 19:30. Reserveringen en informatie op obw.nl. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen op 28 oktober wandelaars mee over de stuwwal van landgoed Duno. Vanaf kasteel Doorwerth voert de route door bossen langs het oude gehucht Doorwerth, de Hunneschans en het Duno-plateau. Onderweg vertelt de boswachter over de rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur. Als beloning wacht een prachtig uitzicht over de Betuwe. De wandeling start om 2 uur en duurt tot 16:30. Reserveren is noodzakelijk en kan op glk.nl. Ga in Doesburg op avontuur met ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon en Lise tijdens een bijzondere stadswandeling. Onderweg ontdek je het verhaal van Gordon, die in de 18e eeuw opgroeide in Doesburg en later ontdekkingsreiziger werd. De wandeling begint bij het arsenaal aan de Kloosterstraat. Langs de route staan paaltjes met QR-codes waarmee filmpjes over de geschiedenis van verschillende plekken te bekijken zijn. De route is ieder moment van de dag toegankelijk. Bij de VVV is een wandelboekje verkrijgbaar met informatie. De ontdekkingstocht is nog tot en met 31 december te beleven in Doesburg. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letschert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. De nieuwe premier Magyar wil met het besluit beter aansluiten bij Europese regels, nadat het Europees Hof van Justitie de wet eerder al in strijd vond met de EU-kernwaarden. Hongaarse mensenrechtenorganisaties spreken van een belangrijke stap. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw twee vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Lidstaten in het gebied dringen al langer aan op extra veiligheidsmaatregelen. Volgens Rutte volgt de NAVO de situatie op de voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Het Zilverhuis aan de Wagenweg in Huissen houdt op 31 oktober een open dag. Alle gebruikers van het Zilverhuis krijgen de gelegenheid om bezoekers aan een eigen tafeltje kennis te laten maken met hun activiteiten. Zo zijn onder meer het lunchcafé, eetcafé, de koffieochtenden, Inclusio en het Brei en Haakcafé aanwezig. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende activiteiten en ontdekken wat het Zilverhuis voor inwoners van Huissen te bieden heeft. Clowns, acrobaten, goochelaars en griezelige verrassingen staan zaterdag 31 oktober centraal tijdens Halloween in Renkum. Dit jaar opent het mysterieuze Circus of Doom zijn deuren voor iedereen die durft. Om 7 uur begint aan de Johan Beukenweg een openingsshow op straat. Vanaf 19:30 kunnen bezoekers naar binnen in het Madhouse, een spannend spookhuis. Ook kunnen kinderen in de buurt langs de deuren voor Trick and Treat. Bewoners die mee willen doen, kunnen een lichtje buiten zetten, zodat kinderen weten waar ze welkom zijn. In de Turma Cultuurfabriek zijn tot en met 8 november schilderijen te zien van de Zevenaarse Bram Eijmans. Hij begon in 2024 met schilderen en laat zich vooral inspireren door steden, architectuur en natuur. Gebouwen, straten en stedelijke taferelen keren regelmatig terug in zijn werk, maar ook landschappen en portretten behoren tot zijn onderwerpen. Eijmans omschrijft zijn stijl zelf als amateur-impressionisme. De expositie is gratis te bezoeken in de openbare ruimtes van de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het kabinet trekt volgens Studia meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw twee vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en af en toe valt er regen of motregen. De temperatuur blijft hangen rond de 18 graden en er waait een matige zuidwestenwind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig is. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog, maar eerst valt er vooral in het midden en oosten nog af en toe regen. De westelijke wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 9 en een zwakke tot matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is die wind krachtig en komt die uit het noordwesten. Morgenochtend is er al snel veel zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden, het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond klaart het verder op. Na morgen houden we zacht en droog herfstweer met

0: Zonnige periode en is het warmer dan normaal voor deze tijd. Op vrijdag en in het weekend krijgen we meer bewolking met af en toe wat regen en wordt het ook frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Beest 11 kilometer file. De A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Grijshoort en Heteren 8 kilometer stilstaand verkeer. Door een pechgeval meer dan een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En 325 Duitse grens Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoopend Ressen staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 24 oktober staat tijdens de Wildpluk-workshop bij Café Cadans in Arnhem de smeerwortel centraal. Van 10 tot 12 uur ontdekken deelnemers hoe deze veel voorkomende plant wordt herkend, geoogst en verwerkt. Je krijgt uitleg over de eigenschappen en toepassingen van de plant en leert stap voor stap hoe je thuis een balsem kunt maken. Café Cadans zit aan de Sperwerstraat in Arnhem. Meer informatie is te vinden op cafecadans.nl. Wie graag beter Nederlands wil leren spreken, kan iedere donderdagmorgen terecht bij het taalcafé in Bibliotheek Bemmel. Van 10 tot 11 uur wordt er samen geoefend met de Nederlandse taal. Vrijwilligers helpen deelnemers uit verschillende landen op hun eigen niveau met praten en oefenen. Daarbij draait het niet alleen om leren, maar ook het ontmoeten van andere mensen. Het taalcafé is voor iedereen die meer vertrouwen wil krijgen in het spreken van Nederlands. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. In het Airborne Museum aan de Utrechtseweg in Oosterbeek staat op 25 oktober vanaf 1:30 een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog centraal. Een ooggetuige vertelt hoe het was om als kind de Slag om Arnhem en de oorlogsjaren mee te maken. Aan bod komen herinneringen aan de bezetting, de evacuatie en de periode na de bevrijding. Het verhaal biedt een bijzondere en persoonlijke kijk op deze ingrijpende gebeurtenissen. Meer informatie staat op de website van het Airborne Museum. Tot zover de agendaberichten.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Na de droneaanval op twee vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. Eén schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. De 15 bemanningsleden van het tweede getroffen Oekraïense schip bleven ongedeerd. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. De Bulgaarse premier Radev heeft de Russische ambassadeur om opheldering gevraagd. NAVO-chef Rutte zei dat de alliantie de situatie nauwgezet volgt en waar nodig zal reageren. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het initiatief begon in 1988 met een gedicht van Jules Deelder en is een samenwerking tussen Poetry International en het Rotterdams afvalbedrijf. Inmiddels rijden er ruim 150 vuilniswagens door de Maasstad met poëzie van bekende en jonge lokale dichters erop. Volgens de organisatie vormt die rondrijdende poëzie een stille, waardevolle verrijking van het Rotterdamse straatbeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in Gelderland. Onder andere op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn sta je 10 minuten in de file bij Stroe. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Beest 10 minuten en de andere kant op bij Beest 20 minuten extra reistijd. Op de N325 knooppunt Velperbroek Nijmegen bij Westervoort is de vertraging 5 minuten. En ook op de N325 bij het Gelredoom ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien spitsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroeze.nl. Popcore Vokaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcore Vokaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Overal thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten vertraging. Op de A2 de meeste, van Utrecht naar Den Bosch. Daar sta je namelijk een half uur in de file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. De file is daar 20 kilometer. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knappend Grijshoort en Heteren een kwartier vertraging. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 20 minuten. En de andere kant op voor de aansluiting met de A50 ook bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het cybersecurity-incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn de systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen inmiddels is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. Maar de exacte kosten en de Europese eisen worden nu nog verder uitgewerkt. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen blijft het droog met veel zon bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de regen zijn de files wat langer dan anders in de regio. Op de A2 bijvoorbeeld een hele lange file van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt de Oude Rijn en Beest is de vertraging een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar 25 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Oss tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 20 minuten. Ook 20 minuten extra reistijd op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50 is de vertraging ook 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een

0: Oktober is de maand van de geschiedenis met dit jaar als thema lichaam en geest. Ook Kunstwerk de Liemers organiseert verschillende activiteiten rond gezondheid, schoonheid en welzijn door de eeuwen heen. Op zaterdag 24 oktober ontdekken kinderen tijdens het kindercollege Romeinse Beauty hoe de Romeinen vroeger hun lichaam en uiterlijk verzorgden. Want ook toen werden al parfums, scrubs en verzorgende zalfjes gebruikt. Onder begeleiding van auteur Dorothee Oldhoff gaan de kinderen zelf aan de slag om deze producten te maken. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.liemerskunstwerk.nl/mvdg. De wijk Zonnemaat in Zevenaar verandert op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober in een griezelige Halloweenwereld. Stichting De Maatjes organiseert 2 avonden vol spanning, muziek en verrassingen. Vrijdag staat een Halloween-disco op het programma, waarbij bezoekers verkleed dansen met een koptelefoon. Zaterdag 31 oktober opent graaf Otto de deuren van zijn kasteel voor het grote vampierenbal. Bezoekers trekken eerst door een spannende griezelroute met verlaten graven. Meer informatie is te lezen op de website van De Maatjes. In het Arnhemse Rosette Centrum vindt op 31 oktober de salsa-middag Blinde Liefde voor Salsa plaats. Van 14:15 tot 15:45 kunnen zowel ziende als blinde en slechtziende deelnemers kennis maken met salsa. Onder begeleiding leren deelnemers de basis van salsa LA style, waarbij plezier, bewegen en samen dansen centraal staan. Danservaring is niet nodig en ook een danspartner meenemen hoeft niet. Na de workshop is het mogelijk om vrij te dansen om de geleerde passen in praktijk te brengen. Bezoek rosette.nl voor meer informatie. Tot zover de agendaberichten.
1: Connect. Je luistert naar Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog, maar eerst valt er vooral in het midden en oosten nog af en toe regen. De westelijke wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 9 en een zwakke tot matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is die wind krachtig en komt die uit het noordwesten. Morgenochtend is er al snel veel zon, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden, het wordt een graad of 17 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond klaart het verder op. Na morgen houden we zacht en droog herfstweer met zonnige perioden en is het warmer dan normaal voor deze tijd. Op vrijdag en in het weekend krijgen we meer bewolking met af en toe wat regen en wordt het ook frisser. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 250 kilometer file. Heeft onder andere te maken met slecht weer. Er trekken wat buien over en daardoor zijn er dagelijkse files gewoon wat langer. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Op de A2 de andere kant op tussen Utrecht, Papendorp en Beest 21 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je een half uur. De A12 Utrecht, Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 25 minuten oponthoud. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn tussen Heerde en Vaassen een half uur. Op de N225 Rhenen-Oosterbeek voor de aansluiting met de A50 een half uur vertraging. De andere kant op bij Rhenen 35 minuten oponthoud. En op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elde is de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 190 kilometer file in de regio, dat is nog behoorlijk wat. Op de volgende wegen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten extra reistijd. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens bij Lent 25 minuten vertraging. Op de N225 van Oosterbeek naar Rhenen voor de aansluiting met de A50 een half uur. Op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Ressen een half uur vertraging. En de andere kant op is de vertraging tussen Velperbroek en het Gelredome ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2 uur en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Am Rijn in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober... vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerlender melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht Am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1 uur tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
1: Overal thuis.
2: Overal thuis. Dit is Connect.

is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen.

0: Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoort een kwartier. Op de A325 Arnhem Duitse grens tussen Elst en Lent 25 minuten oponthoud. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Lent en knooppunt Ressen is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: better.
1: Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Vianen en Beest 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Elst en Lent een half uur vertraging. En de andere kant op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Ressen is het oponthoud 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: alle lekkere platen. Om mee te beginnen op deze dinsdagavond. Dr. Pressure hoor je hier bij Connect.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, dinsdagavond. Och, en het wordt een dinsdagavond hoor, dames en heren. Koud is het buiten, guur is het buiten, het regent, maar wij zijn de zonnestraaltje bij u thuis op de radio. En natuurlijk ook op televisie. 13 oktober 2026. We hebben nog maar een aantal dagen te gaan tot aan het einde van het jaar. En ik ben er al helemaal klaar voor. Ik heb de kerstboom al klaargelegd. Ik heb de lampjes ook al verzameld. Ik ben er klaar voor. Ik moet nog even wachten tot 5 december, anders krijg ik ruzie. Dan moet ik, Heb jij dat niet?
2: Je kunt ook gewoon pepernoten in de kerstboom hangen, toch?
0: Ja, tegenwoordig kun je alles in de kerstboom hangen. Maar we hebben nog maar liefst 79 dagen tot aan het einde van het jaar. En dan gaan we naar 2027. En vandaag hebben we weer een druk programma. Want we hebben natuurlijk de vraag van vandaag komt weer voorbij. We hebben natuurlijk het Efteling-journaal. Joop's half uurtje hebben we ook nog. Maar we hebben ook speciale gasten in de studio.
2: Zeker.
0: En ze kunnen heel veel punten verdienen, heb ik begrepen.
2: Ja, daar gaan wij voor zorgen.
0: Ja, wij gaan ervoor zorgen dat zij heel veel punten gaan krijgen. Wat dat allemaal is, dat hoor je zo meteen. Je mag ook gewoon je plaat aanvragen. Via 0316 6x3. Stuur ook even een voice memo mee, dat vinden wij leuk. En anders via twitch.tv/radiodevetteketting. En dan kunt u ook lekker chatten met iedereen die daar aanwezig is. We hebben ook lekkere muziek. En ik heb vanmiddag met een collega gezeten. En die zei, je moet absoluut deze plaat draaien vanavond. Nou, dan kan ik het niet anders doen dan deze plaat te draaien. Speciaal even Alex. Die wilde graag Mi Chico horen.

0: DJ Goya met samen met Jason Derulo. Opvallend is wel dat Jason Derulo altijd zichzelf aankondigt in de platen. Je weet altijd of hij een plaat gemaakt heeft, want je hoort altijd Jason Derulo.
1: Ja, die zingt er altijd zonder in mee. Hè?
0: Maar kan jij dat niet elke dinsdag ook voor mij doen? Dat je mijn naam gewoon tijdens het programma gewoon...
1: Maurice Kasteel.
0: Ja, dat is wel heel fijn om te horen, ja. Ja, en mocht je meekijken via de televisie of via de Twitch-kanalen, dan hebben jullie het gezien. Want ja, we hebben gasten in de studio.
1: Jazeker.
0: Ja, en ik heb een beetje gehoord dat jij een beetje concurrentie gaat krijgen.
1: Ja, ik kan hem alleen pakken alweer.
0: Ja. We halen hem er gewoon bij. Hij zit hier in de studio. Kijk even over de beeldscherm heen. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Kijk, daar is hij. Hoe is het? Hoe is het? Wil ik als eerste vragen. Ja, hoe is het met je?
2: Goed.
0: Ja? Vind je het een beetje spannend?
2: Ja, heel spannend.
0: Dat maakt niet uit, joh. Komt allemaal goed. Er luistert helemaal niemand. Zo moet je maar naar denken, hè? Ja. Hey, kan je jezelf even voorstellen aan iedereen?
2: Ik ben Gijs Kok en ik ben van de Joost Sarterschool.
0: Kijk, en hoe oud ben je?
2: 10.
0: 10 jaar oud en jij komt hier met een doel, hè?
2: Ja.
0: Waar, zullen we het doel al verklappen of zeg je, zullen we eerst een plaatje draaien?
2: Doe maar eerst een plaatje.
0: Ja, dan heb je wat extra zendtijd, noemen we dat dan, hè? Want hij is hier natuurlijk met een reden en hij kan heel veel punten daarmee halen. En wat dat is en waarom dat zo is, dat hoor je zo direct. We gaan eerst muziek draaien van London Beat. And I've been thinking about you.

0: have been thinking about you. Ja, en ze zitten hier in de studio en ze gaan jullie meenemen waarom ze hier zijn. Want ja, het is een spannende race, heb ik gehoord.
1: Ja.
0: Kan je eens vertellen, wat is er allemaal gaande?
2: Het gaat over dat je kleren moet hergebruiken en dat je het niet zomaar moet weggooien.
0: Ja, want je kan het natuurlijk niet zomaar weggooien, kleren, hè?
2: Jazeker.
0: Nee, want heel veel mensen... Hoeveel kleren heb jij eigenlijk? Heb je veel kleren?
2: Ja, best wel.
0: Heel veel spijkerbroeken?
2: Ja.
0: T-shirts?
2: Best wel.
0: Sokken ook?
3: Zeker weten, ja.
0: Ja, ook sokken, hè?
3: Ja.
0: Ja, nee, want ja, ik bedoel, anders krijg je koude voeten. En dat moet natuurlijk niet. Maar nee. Het heet het textielrace.
2: Ja.
0: En jullie zitten met z'n tweeën op een school en die doet daaraan mee.
2: Ja, de Joost Sarto School.
0: Ja, en daar uiteindelijk met die race kan je punten verdienen. En als je bovenaan komt...
2: Dan ben je een schoolreisje.
0: Een schoolreisje, kijk, ja, wie wil nou niet... Wil jij op schoolreisje
1: vroeger? Ja, ik ging vroeger ook op schoolreisje.
0: Ja?
1: Maar ik ben wel benieuwd, waar gaat schoolreisje dan naartoe?
0: Ja.
2: Naar de spelerij.
0: Kijk, naar de spelerij. In Dieren. Daar kun je leuke dingen onder. En brood bakken, toch?
2: Weet ik niet.
0: Ja, dan kan je brood bakken en dan kan je boven zo'n gas branden. En dan moet je zo'n broodje kan je een beetje draaien. En dan kan je er hagelslag of pasta of wat dan ook in gooien.
2: Ja, ik weet dat.
1: Je kunt brood ook aan laten branden. Ja, dat weet ik
0: dat
1: wel.
0: Moet je dan weer niet doen.
1: Dat lukte mij altijd wel.
0: Hé, maar de race duurt tot 15 oktober, zag ik.
2: Ja.
0: En jullie staan op plek?
2: Twee.
0: Ja.
2: Twee, drie.
0: En jullie dachten, weet je wat, wij gaan connecters bellen. Waarom gingen jullie connect bellen?
3: Dat we op de radio komen, want dan krijgen we veel meer punten.
0: Ja. Want nu krijgen jullie punten.
2: Ja, 400.
0: 400?
2: Ja.
0: Ja, omdat je op de radio bent, krijg je 200 punten.
2: En voor de TV ook.
0: En op tv is ook nog eens 200 punten.
1: Ja. Nou, twee vliegen in één klap.
0: Hoppakee.
1: Hoppakee.
0: Ja. En wat moeten mensen doen dan?
2: Ja, ze moeten gewoon kleren inzamelen in zak. En per kilo krijgen we dan zoveel punten.
0: Dus jij moet al die kleren mee naar school nemen...
3: Ja, de moeders eerlijk gezegd.
0: Ja. Het liefst breng ik mijn was ook nog naar mijn moeder toe.
1: Ja.
0: Nou, bij jou gebeurt dat trouwens nog.
1: Jazeker, dan krijg ik het ook gewassen terug.
0: Ja, dus de moeders nemen de zakken mee naar school, maar jullie moeten het wel verzamelen.
2: Ja.
0: En dan per kilo krijgen jullie een punt.
2: Ja, ik weet niet hoeveel. 1, 2, 3.
0: Oh, dat weet je nog niet zo goed.
2: Nee.
0: Maar welke school staat er nu bovenaan dan?
3: Het Kunstrijk.
0: In Arnhem ook?
2: Ja.
0: Ja, maar die gaan we verslaan vanavond, toch?
2: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Nee, dat kan niet.
1: Die tjoepen we gewoon van de eerste plek af.
0: Ja, nee, we gaan ervoor zorgen dat jullie bewijs krijgen dat jullie op de radio zijn. En we gaan bewijs leveren dat jullie ook nog eens een keer op televisie geweest zijn. Maar dat is gewoon 400 punten.
2: Ja. 400 punten erbij.
0: In de pocket, zou ik zeggen.
1: Ka-ching.
0: Ja. Ja, heerlijk. En nog één keer jullie school, want ik vind het om Jozef...
3: Jozef Sarterschool in Arnhem.
0: Sarterschool.
2: Ja.
0: Waar zit dat dan?
3: In Plattenburg.
0: Dat is bij Prezikaaf, toch?
2: Ja.
0: Kijk, zie je, dan weet ik het. Kijk, wij gaan er in ieder geval voor zorgen dat jullie bovenaan gaan staan. Willen jullie nog meer vertellen? Willen jullie nog meer dingen kwijt? Kunnen we nog ergens voor zorgen dat jullie nog meer punten krijgen?
2: Ja, mensen kunnen ook kleren bij ons inleveren. Bij de Joost Sarterschool.
0: Ja.
2: En daar verdienen we ook weer een punt mee.
0: Dus mocht jij in de buurt van de Joost Sarterschool wonen... en denken van, nou, ik heb hier nog oude textiel liggen... ik doe er niks mee. Morgen vroeg, hoe laat gaat je de school open?
2: Half negen.
0: Half negen, met die zakken naar de school toe. En dan zeggen van, ja, ik heb dat gehoord op Connect... dan krijgen ze extra punten.
1: Ja.
0: Ja.
2: Alleen overmorgen is de laatste dag.
0: Dus we moeten nog snel wezen ook, hè?
2: Ja, heel snel.
0: Dus mensen, hup, naar boven toe, naar de klerenkasten. Trek even de oude kleren. Weet je, er zijn ook zo vaak mensen, hè? Dat je dan de kast open doet, die hebben dan nog de prijskaartjes eraan hangen.
2: Ja.
0: Dan,
1: dat is gewoon
0: zijn moeders
1: kleding
0: ook
1: nog.
0: Zo? Ja, ik zie die moeders knikken hier. Hebben jullie geen kleding in de kast hangen met prijskaartjes?
2: Nee,
0: die lag verklaard. Ja, die lag verraad alles. Er wordt ook nog even gevraagd door de luisteraars van... krijgen jullie ook extra punten voor als jullie online zijn?
3: Nee. Nou, dat weet ik niet.
0: Op een streamingsdienst, of telt dat niet extra?
2: Volgens mij wel.
3: Weten we niet.
1: Dan heb je gewoon 3-in-1 nu.
0: Dan hebben we er 3-in-1. Ja, dan hebben we Twitch, radio en een televisie. Ja. Nou ja,
1: dat hebben ze bij Omroep Gelderland niet.
0: Nee, ik wou zeggen, Omroep Gelderland wil ons niet ontvangen. Maar wij doen dat wel gewoon hoor. Ik blijf even lekker zitten. Denk even na over misschien dat jullie er samen een beetje over uitkomen. Een leuk plaatje. Dan kunnen we die zo direct voor jullie draaien.
3: Oké, helemaal goed.
0: Oké, gaan we die doen. Dan gaan we er eerst even een plaat draaien voor Ronald. Want die is morgen jarig. Hij zegt, ik wil graag een verzoekplaat op mijn oudjaarsavond. Mag morgen verjaren en naar Doesburg Mosterd halen. Graag de plaat, de Bauza.

0: blijft een goede plaat. En die Magnetic Bauza speciaal even veranderd, omdat hij zijn laatste avond heeft als 40er. Als je Mosterd haalt, hoe oud moet je dan zijn?
1: Ja, dat weet ik toch niet. Zo oud ben ik nog niet, hè?
0: Nee, nee, hè? Dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Oh, wacht even. Even voor jullie mannen. Ik krijg zojuist een bericht binnen. Trots op de jongens. Ze hebben het fantastisch gedaan. Groeten van de meester.
2: Oh ja.
0: Ja. Ik heb hier... heeft hij wat donker haar, wat krulletjes?
2: Ja, ja. Helemaal.
0: Ja, ja, kijk.
2: Dat is,
0: hij heeft een appje gestuurd naar de studio. Hij zegt fantastisch. Hij is hartstikke trots op jullie.
2: Ja.
0: Ja, goed, ja. Hè? Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, voor de mensen thuis, die jongens waren best wel zenuwachtig toen ze hier de studio binnenkwamen. Wat ik heel goed snap. Ik bedoel, ja. Hè, je komt zomaar een radiostudio binnen en er gebeurt van alles en ze willen in één keer wel eens nog wat van je. Maar ik moet zeggen, jullie hebben het perfect gedaan.
1: Ja, applausje hoor.
0: Ja, applausje. Ja, ja, nee, zeker. Hey, en ik heb ook nog even aan jullie gevraagd, hebben jullie ook nog een leuke plaat die jullie willen draaien voor
2: ja,
0: iemand?
2: Ja, wij willen van Snolle Bollekes voor Lucas.
0: Voor Lucas?
2: Ja, voor Lucas.
0: Is Lucas helemaal fan van de Snolle Bollekes?
2: Ja.
0: Nou, kijk, dat is
2: deze voor Lucas.
0: Deze is speciaal voor Lucas dan, die gaan we dan zo draaien. Willen jullie nog iets kwijt over jullie onderwerp?
2: Ja, dat je gewoon kleren niet moet weggooien.
0: Niet
2: dat
0: weggooien.
2: Moet je hergebruiken.
0: Ja. Ja. Kijk, goed bezig, mannen.
2: Ja, dat is het enige. Verder niks.
0: Verder niks? Nou, nee. Weet je, wij gaan ervoor zorgen dat jullie die 400 punten extra krijgen. Dat gaan we regelen. En mag ik jullie bedanken?
2: Ja.
0: Willen jullie zelf de plaat aankondigen?
2: Ja.
0: Hij staat daar op dat scherm. Als het goed is, kan je meelezen. Zie je hem staan?
2: Ja. Hier komt links rechts van Snolle Bollekes.
0: Ah, oh, hier, dat zit nog een radioman in de space. Ook nog, dames en heren.
1: Ik kan naar huis.
0: Ja, jij kan naar huis toe.

0: Wat een goede plaat van Jess Glane en Hold My Hand. En ik kan je vertellen, dames en heren, er was een behoorlijke spanning hier in de studio van de jongens. Ah, ik moet zeggen, ik vind het echt superleuk.
1: Ja, ze hebben het echt goed gedaan.
0: Ja, weet je, ik ben zelf altijd fan van radio maken. En hoe vet is dat? Dat die twee van de jongetjes hier binnenkomen met hele grote ogen. Ik vind ze ook wel stoer eigenlijk, want ze hebben ervoor gekozen om Omroep Gelderland eerst aan te schrijven.
1: Ja.
0: En Omroep Gelderland zei, nou nee, daar doen wij niet aan. Ik kan me ook wel voorstellen, Omroep Gelderland zou misschien wel heel vaak van dat soort verzoeken krijgen.
1: Dus,
0: ja, en Omroep Gelderland zei, misschien moet je eens bij Connect gaan proberen. Nou, daar zijn ze geweest en ze hebben daar meer gewoon 400 punten binnen mee gehaald.
1: Ka-ching.
0: Hoe vet is dat? En ja, die één jongen die durfde echt totaal niet. Die zegt, ja weet je, ik doe het gewoon niet, ik wil het niet. En uiteindelijk komt hij erbij zitten en dan zie je die glimlach op zijn gezicht. En dan zegt hij uiteindelijk, ja weet je, het valt uiteindelijk allemaal wel mee. Het was ook echt wel superleuk. En ik ben ooit een keer bezig geweest om een workshop voor kinderen hier te houden. Gewoon op een zondagmiddag. Ik heb er eigenlijk een plan voor gemaakt. Ik ben er eigenlijk eerlijk gezegd nog helemaal niet aan toegekomen. Maar misschien moet ik dat toch maar eens gewoon een keer gaan doorvoeren.
1: Ik weet zeker dat het leuk is.
0: Ja, toch? Gewoon ja. Een middag met allemaal jonge kinderen gewoon in de studio die er lekker radio willen maken.
1: Daarom, die kunnen wel met die schuifjes overweg. Mij lukt het nooit. Ik druk altijd op verkeerde knoppen als ik achter de schuiven sta.
0: Ja, dat is waar. Hé, maar dat brengt me ook even over de vraag van vandaag. Hebben we natuurlijk normaal om 6:15. En mijn vraag van vandaag is, wat is jouw favoriete kledingstuk? Dus welk kledingstuk draag jij het liefst? Laat het even weten via 0316 6x3. Of stuur even een berichtje via twitch.tv/radio De Vette Ketting. Dan gaan we verder met de Steve Miller Band. En die hebben een plaat waarvan Eminem weer een cover heeft gemaakt. Abracadabra. Dat hoor je hier nu bij Connect.

0: Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, je kan de plaat herkennen van natuurlijk van Eminem als je de Steve Miller Band niet kent, uiteraard. En we kregen de vraag van vandaag. Wat is jouw favoriete kledingstuk? Hij zit nou heel diep na te denken.
1: Ja, ik heb altijd wel. Ik vind het altijd wel fijn als ik gewoon lekker in een polootje kan lopen.
0: Gewoon een polootje?
1: Ja.
0: Een beetje spijkerbroekje eronder aan.
1: Ja, oké.
0: Ja?
1: Ja.
0: En als je echt in een relax-modus bent?
1: Dan heb ik ook gewoon een vaker polo aan.
0: Maar ook gewoon met een spijkerbroek?
1: Ja hoor.
0: Je gaat niet thuis en je zegt lekker trainingspakje of zo? Of, nee.
1: Nee? Nee, ik ben niet zo atletisch.
0: je lichaam is er niet geschikt voor.
1: Nee,
0: dat is wat anders. Even wat anders, want ik kreeg juist een bericht nog binnen van Latisha. En Latisha die wilde Gijs en Sega heel veel succes wensen. Groetjes Latisha. Ja, helaas zijn ze al weg, dus ik kan het niet persoonlijk doen. Maar dan kunnen we het in ieder geval nog wel op de radio doen. Dus Gijs en Sega, als jullie nog luisteren, jullie krijgen de groetjes van Latisha. Zo. Jeroen die zegt ook gewoon een t-shirtje, lekker makkelijk. Modi die zegt ook gewoon een t-shirtje. Een badjas wordt er ook gezegd. Oh. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind een badjas met slofjes wel heerlijk hoor. En dan, dan gewoon lekker door huis heen wandelen. Maar ik heb ook een favoriete trainingspak van een bepaald merk als het ware. Dat trainingspak is eigenlijk al zo oud dat het merk helemaal loslaat. Maar hij is van dat soort badstof of zo van binnen. En dat vind ik zo lekker om dan gewoon lui op de dag gewoon lekker op de bank te gaan liggen. TV'tje te kijken. Thuis een beetje in de studio rommelen. Heerlijk. Conquest zegt nou, badjas? Nee, alleen als ik in de sauna ben. Ja, dan ja. Hey, het is inmiddels alweer 5 minuten over 7:30. Dat betekent dat we naar de hoogtepunten gaan van het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
1: Ja, de A27 Utrecht-Breda. Daar kom je in 0,6 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar dicht voor vrachtwagens. Ja, dit is een hele bijzondere melding.
0: 0,6 kilometer?
1: Ja, 600 meter file voor zware vrachtwagens. Dus de rest zou dan door kunnen rijden.
0: Okay.
1: Maar de weg is daar dicht voor zware vrachtwagens en niet voor de rest. Want het wegdek is in slechte toestand voor vrachtwagens, maar niet voor de rest.
0: Okay.
1: Dus stilstaand verkeer tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Dus ik gok, zeg maar, dat dit gaat over de Merwedebrug.
0: Oh ja.
1: Want die is dicht voor vrachtverkeer.
0: Ja.
1: En die moeten omrijden. Vooral niet via het fietspad. En dat was het dan.
0: Okay, dan gaan we door naar het weer.
1: Ja.
0: Vanavond klaart het breed op vanuit het westen en de nacht verloopt droog. Het koelt af naar 8 graden op de koudste plekken en lokaal ontstaat er een mistbank. Er staat weinig wind, morgen lossen de mistbanken snel op en volgt er een fraaie najaarsdag met zon en later ook stapelwolken. Het wordt 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Donderdag wordt het nog warmer. Jawel, we zijn er nog niet klaar voor de herfst. Het wordt maar liefst 20 graden.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
4: Dit is Connect.
0: En deze plaat, de nieuwe plaat van Direct, My Friend, gaan we speciaal ook even draaien voor Didi.

Ocean and Love Really Hurts Without You. Hoor hier bij Connect, de streekomroep van Midden-Gelderland. Het is inmiddels alweer met nog 4 seconden 7:45. En u weet het, als het 7:15 is, dan is het tijd voor...

0: allemaal aan de hand in de wereld vol wonderen.
1: Nou, we zijn nog vast ons aan het voorbereiden voor oud en nieuw in de Efteling.
0: Oh, kijk.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ja, het wordt duurder.
0: Wat?
1: Het wordt duurder.
0: Wat wordt duurder?
1: Nou ja, je bent dadelijk voor deze jaarwisseling €62 kwijt voor 6 uur feest en vuurwerk.
0: Hoeveel?
1: 62 eurotjes.
0: Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind dat nog wel meevallen.
1: Ja.
0: Het is een hoop geld, laten we dat voorop stellen.
1: Ja, als je kijkt, de kop spreekt wel. Efteling wordt duurder, maar het is maar 4 euro meer als vorig jaar.
0: Ja.
1: Dus je kunt sinds vandaag tickets kopen.
0: Kijk.
1: En nou ja, je mag dan op 31 december van 7 tot 1 uur s'nachts, van 7 uur s'avonds tot 1 uur s'nachts park in.
0: Kijk.
1: Met alle attracties in het donker, extra entertainment en 2 gelijktijdige vuurwerkshows.
0: Ja, maar dat is toch vet?
1: Ja.
0: Ik bedoel, wie kan dat dan zo direct zeggen dat ze op de jaarwisseling in de Efteling geweest zijn, maar ook in het donker de alle attracties gebruik van mogen maken?
1: Waar was jij om 12 uur s'nachts?
0: Ja.
1: Nou, in Joris en de Draak.
0: Ja, zo'n vuurpijl langs je hoofd op. Hoppakee.
1: Dus parkeren zitten we in een blikje bubbels en een oliebol.
0: Kijk.
1: Dus, en als je abonnement hebt, dan krijg je 25% korting.
0: Ja, maar weet je wat dat is? Kijk, als jij tegenwoordig ergens naartoe gaat, ik bedoel naar een oud en nieuwsfeest, betaal je ook al gauw 20, 30 euro.
1: Ja.
0: Voor alleen de entree, en heb je dat drank en zo nog niet. En dat heb je daar natuurlijk ook niet, maar je kan gewoon je eigen drankjes meenemen.
1: Dat, en wij deden zeg maar vroeger met vrienden, vorig jaar nog, deden we met vrienden altijd een potje maken. En dan hadden we vuurwerk van, maar ja, dat mag allemaal niet meer dit jaar.
0: Nee.
1: Dus ja. Dan kunnen we net zo goed naar de Efteling gaan.
0: Dan gaan wij volgend jaar naar de Efteling.
1: Ja.
0: Niet dit jaar, maar die jaar erop.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dan doen we dat.
1: Ja, dan gaan we live.
0: Ja, dan gaan we live.
1: Ja, tussen het vuurwerk.
0: Tussen het vuurwerk door. Ja, helemaal goed. Dan
1: krijg je wel natte voeten. Want de vuurwerkshows zijn namelijk in de Gondoletta-vijver. Weet je wel, die bootjes.
0: Oh, god, ja.
1: Ze doen gewoon zo'n bootje vol laaien met vuurwerk.
0: Ja.
1: En de Aquanura-vijver. Dus ja, als wij daar tussen het vuurwerk live verslag gaan doen. Ja, dan moeten we wel zwembroek aan.
0: Ja, dat gaat niet helemaal goed komen, ben ik bang.
1: Nou, welke extra shows en acts de bezoekers dit jaar kunnen verwachten, dat houdt het park nog even.
0: Ja, ze mogen natuurlijk nog niet vertellen dat wij komen.
1: Nee, precies.
0: Ja, nee, dat moeten we nog een beetje geheim houden. En dat mag dus wel.
1: Ja.

0: DJ Bobo en Somebody Dance With Me. Mocht jij nu live meekijken via de televisie, dan kan het zijn dat het beeld wat af en toe stoort. Dat is bij ons bekend, de technische mannen die gaan er naar kijken. Zo, ja, inmiddels alweer 8:05. Het eerste uur is echt ook weer voorbij gevlogen.
1: Ja.
0: En wat
1: ja,
0: hebben we eigenlijk gedaan?
1: Nee, maar dat was niet zo gek met twee gasten in de studio.
0: Ja, ik vind dat echt... Ik vind het leuk.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik kan daar wel goed mee met die jongens. Ik vind dat mooi om die kleintjes lekker bezig te zien met de radio. En die glimlach op het gezicht, want dat is alleen maar mooi. En ze hebben 400 punten extra verdiend.
1: Ja. Dus mocht u nog... Dat was met die dansschool die hier geweest
0: is. Ja, dat is ook vet.
1: Die breken gewoon de halve studio af.
0: Ja, het is ook maar gewoon vet.
1: Ja.
0: Gewoon, ze breken je complete studio af. Ik heb de dansgroep trouwens benaderd voor de 48 uur.
1: Zo.
0: Ik zeg, luister, wij hebben jullie gesponsord. Tijd gegeven, dus ik vind dat jullie wel wat terug mogen doen.
1: Ja, en?
0: En ze gingen het even overleggen met het bestuur.
1: Ja, want ze moest gewoon ja zeggen.
0: Ja, maar ja, het kan natuurlijk zijn dat er net weer die dansers weer net op vakantie zijn. Kerstvakantie, et cetera, et cetera.
1: Ja, dan gaan we toch gewoon mee.
0: Ja, ja. Dus ik hoop dat zij naar de studio komen en hun act hier op willen voeren.
1: Oké, nou, dan moeten we alvast een paar muren eruit halen hier.
0: Ja, nee, ja, we kunnen het in de huiskamer doen.
1: Ja, en dan zeg ik gewoon voor de vorm. Er moeten even een paar muren uit.
0: Oh ja, we gaan er even een paar muren uit halen. Dat is het, ja. Zo, dames en heren. We gaan richting het nieuws van 8:00. En daarna zijn we bij u terug. En straks in de 2:00 zie ik mooie platen klaarstaan. Onder andere Teddy Swims met Perfect Man. En Daudoet met Sandstorm. En Man in Black. Oh, heerlijke platen. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Connect hier op jouw dinsdagavond. Dan gaan we nu verder met Flo Ida, Robin Tinkel en Verdien White. Met I Don't Like It, I Love It.
2: I don't like it.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen... om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van Defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Och man, er worden weer wat grapjes gemaakt in de chat ook. Hè, van, hebben we een zandstorm in de studio? En dat is wel, dat is best wel ruut om dat te zeggen. Ja, dames en heren, goedenavond.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van jouw dinsdagavondshow hier op de streekomroep van Midden-Gelderland. 8:08. Goedenavond, Stefan.
2: Goedenavond,
0: Maurice. Stefan ook nog lekker aanwezig.
2: Zeker.
0: Ja, ik heb vorige week dat ik al die grapjes weer uit ging halen.
2: Ja, ja. Ja, toen ben ik gewoon even weggelopen.
0: Toen ben je weggelopen, hè. Nou, ik kan je wel vertellen, ik ga zo direct wel eentje vertellen, die is wel echt grappig.
2: Ja?
0: Ja, jij moest net zelf lachen.
2: Ja, maar het was wel een klein glimlachje.
0: Nee, niet liegen.
2: Een klein glimlachje. Ja.
0: Gisteren heb ik er ook eentje gekregen van Flipje. En Flipje die stuurde een mopje over de bananen. Ik vertel altijd de mopjes over de banaan. Hè, dat de ene advocaat wil worden en de andere rechter.
2: Ja.
0: Nou, maar die is niet zo leuk meer. Tenminste, er kwam een andere die zegt... Nairolf die zei dat, sorry. Nairolf, ik moet het wel goed zeggen. Twee bananen liggen in bed. Zegt de ene banaan tegen de andere, ga eens recht liggen. Nou ja, ik kan je vertellen, mijn grapje wordt zo direct wel beter. En om 8:30 hebben wij ook nog natuurlijk Joop's half uurtje. En we hebben nog genoeg dingen, want morgen... Moet je morgen met het openbaar vervoer? Nou, reken er maar niet op. We gaan muziek draaien van Miss Montreal en Schuilen.

0: Miss Montreal en schuilen. Mag ik bij jou schuilen, Stefan?
1: Jij wel.
0: Gelukkig. Wij zijn wel een beetje lief voor elkaar vandaag, hè?
1: Ja, ik moest vandaag schuilen, want jij was later als dat ik was. Dus ik moest schuilen in de auto. Het begon te regenen hier, niet normaal.
0: Ja. Het was een plaatselijke regenbui in Zevenaar.
1: Zeer plaatselijk.
0: Zeer plaatselijk. Oké, dames en heren. Ik heb het gezegd, vorige week hebben wij natuurlijk heb ik een grapje uitgehaald. Tenminste, hè? Er moest gelachen worden. Stefan die was het er niet mee eens met mijn comedy, stand-up comedy moment. Maar dames en heren, ik heb er nu één hoor. Let op, wacht even. Ja, even de drumrolls al. Ja, even de. Ben je er klaar voor?
1: Nou, vertel.
0: Oh, wacht even. Ik moet hem wel even erbij pakken. Wat zegt Harry Potter in een tankstation? Ja, daar moet je even over nadenken, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zal ik het zeggen?
1: Ja.
0: Expensive petroleum!
1: Sorry, Maries, je moet toch echt nog even een zakje Engels drop opeten, hoor.
0: Ja, kijk, de hele zaal...
1: Ja.
0: Ja, de hele zaal ligt plat.
1: Expensive petroleum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Expensive petroleum.
1: Ja, bij jouw kant...
0: Hij was niet grappig.
1: Nee. Ja, hij is flauw.
0: Nou, ik vond hem wel grappig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Zou ik nog anders een ander leuk mopje vertellen?
1: Nee, doe maar een stukje muziek.
0: Er waren twee bananen, die zaten op een bankje. Zegt de ene banaan tegen de andere banaan... Weet je wat ik later wil worden? Nee, zegt die andere banaan. Ik heb geen idee wat jij later wil worden. Nou, ik wil later advocaat worden. Oh, zegt die andere banaan. Advocaat? Ik wil rechter worden.

0: met 12 minuten voor 8:30. Dat betekent dat wij richting de klok van 8:30 gaan. En dan komt Joop's half uurtje weer eraan, Stefan.
1: Ja, tijd vliegt.
0: Ja, het gaat echt vandaag echt heel snel. Ja. Maar even wat anders. Wat gaan we doen met Joop's half uurtje?
1: Ja, goede vraag.
0: Ik zeg lekkere feestmuziek van Nederlandse bodem. Maar het mag dus ook gewoon Nederlandse artiesten zijn die Engels zingen.
1: Ja, die Engeland zingen.
0: Die Engels erop hebben. Ja. Ik krijg ook wat commentaar over moppen. We gaan geen moppen doen. André die zegt ook, Maus, je kan toch maar gewoon beter DJ blijven. Deze mop heb ik al zo vaak gehoord. En er wordt zelfs gezegd, jammer dat je geen knopje van Maus en microfoon hebt, Stefan.
1: Ja, er gaan nou zeg maar stemmen rond dat ik een soort van killswitch krijg voor jouw microfoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ik krijg zelfs een bericht van Daniel. Die stuurt mij een bericht. Maurice, het is geel en het hangt achter de auto.
1: Een kentekenplaat?
0: Een banaanhanger.
1: Misschien kan hij mopjes komen vertellen.
0: Ja. Hij zegt ook, die twee bananen zijn ze zat. Ik denk, ik stuur een nieuwe, krijg ik al bericht over.
1: Oh, zelfs mijn scherm ging uit van die ongein hier.
0: Ja, ja. Oh. Kijk, Jeroen zegt, nou, deze vond ik dan wel weer leuk. Ja, banaanhanger. Ja, leuk, man. Nou, weet je wat? We gaan lekkere muziek draaien van Ella. En die zingt over Choosing Texas. Lekkere Texase klanken bij jou dinsdagavond hier bij Connect.

0: klanken uit Texas. Een beetje cowboy muziek, een beetje...
1: Ja, een beetje country style.
0: Een beetje country, ja. Och man, dat vind ik ook wel lekker. Ja. Hij sluipt stiekem in de studio binnen.
1: Ja, ja hij ik zag een schaduw bewegen. Ja,
0: jij was meteen alert, hè?
1: Ja.
0: Ja, gelukkig maar. Hé, hey, waar je ook alert voor moet zijn, is in ieder geval voor morgen. Want ja, morgen moet jij met de bus, ben je afhankelijk van het openbaar vervoer, et cetera. Hou er even rekening mee, want het gaat gebeuren. De vakbonden CNV en FNV organiseren weer landelijke stakingen in het streekvervoer. En hoe lang de stakingen uiteindelijk gaan duren, dat ligt er een beetje aan wat er uit de CAO-onderhandelingen komt. Wat een woord, hè? CAO-onderhandelingen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het probleem is, als je net zoals ik een beetje snel praat, dan kan je daar ook nog een beetje makkelijk over struikelen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dan moet je je veters trekken.
0: Ja, precies. Nou, de eerste dag is in ieder geval morgen. En het is de dag van een reeks stakingen. Het is in het slechtste geval wordt er tot aan de kerst 1 dag per week gestaakt. En dan gaat het vooral om de regionale treinen en de bussen. Die rijden dan niet. De NS heeft wel gezegd, van in ieder geval heel mooi op een bordje. Op woensdag 14 oktober is er een staking aangekondigd voor buschauffeurs in het streekvervoer. De staking heeft geen gevolgen voor het treinverkeer bij de NS. Plan uw reis kort voor vertrek. Ja, de NS denkt, wacht even, dan lopen wij ook de kaartjes mis. Maar je kan gewoon wel met NS rijden, dus dat scheelt al wel. Wat de OV-stakingen onze regio treft, dat is best wel een lijstje. Aard, Angeren, Arnhem, Babberich, Bemmel, Doesburg, Doornenburg, Duiven, Elten, Gent, Griesbeek, Goessen, Haalderen, Hilsum, Herwen, HVVA, Dorp, Huissen, Latem, Lobet, Lo, Oosterbeek, Banneren, Renkum, Ressen, Spijk, Westervoort, Wolfezen en Zevenaar.
1: Zo.
0: Heb ik dat snel gedaan of heb ik dat snel gedaan?
1: Heb je snel gedaan.
0: Ja, mocht je toch denken van nou, ik weet niet of ik het allemaal goed gehoord heb of mijn plaatsnaam erbij zit. Kijk even op onze website www.rtvconnect.nl. En heb je onze app nog niet gedownload, doe dat dan snel. Hè. Kan gewoon in de App Store of in de Play Store. Download onze app en dan ben je altijd op de hoogte van de streekomroep nieuws. Nog 5 minuten.
1: Zoals onze luisteraars zeggen, je ging als een sneltrein.
0: Ja, kijk. Wat gaat je? Echt serieus? Worden die grapjes dan wel geaccepteerd, hè? Hoppakee. We gaan Lenny Kravitz draaien. Believe in me. En daarna gaan we naar het nieuws. En dan hebben we Joop's half uurtje. Dus Nederlandstalige feestmuziek. Het mag ook van een Nederlandstalig artiest zijn in het Engels.
1: Ja.
0: Dat mag dus dan ook.
1: In het Engeland.
0: In het Engeland. Ja, mag dan ook. Ja, we gaan eerst Lenny Kravitz draaien. Believe in me. Hoor je hier nu bij Connect.

0: Believe in Me, Lenny Kravitz. En er wordt al een bericht gestuurd. Er komt een man de studio in om de mannen achter het paneel vandaan te halen vanwege de slechte grappen. Nou, dat is een gelukkig
1: niet. Maar dan haalt hij er maar eentje weg en dat ben jij.
0: Hoezo?
1: Ja, jij maakt al die slechte grappen.
0: Nou, die banaanhanger was wel leuk.
1: Ja, die was grappig. Ja,
0: maar die heb ik ook niet zelf
1: van jezelf.
0: Weet je wat, we gaan snel naar het nieuws, of naar de hoogtepunten van het nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om 70 miljoen euro om personeelstekorten aan te pakken. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan de verkeersinformatie, Stefan.
1: Ja, de A18, 7A Varsseveld, tussen Wil en Doetinchem-Oost. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang, de weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid. De A27, Utrecht richting Gorkum. Daar is ook een omleiding ingesteld bij knooppunt Everding in verband met een ongeluk. Verkeer richting Gorkum volgt Den Bosch via de A2 en de A15. Dan de A27, Utrecht-Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is het wegdek in slechte toestand en vrachtwagens moeten daardoor omrijden. En daar waren ze.
0: Oké, nou dan gaan we door naar het weer. Vanavond klaart het breed op vanuit het westen en de nacht verloopt droog. Het koelt af naar 8 graden. Op de koudste plek en lokaal ontstaat er zelfs een mistbank. Er staat weinig wind. Morgen lossen de mistbanken snel op en volgt er een fraaie najaarsdag met zon en later ook stapelwolken. Het wordt 18 graden bij een matige zuidwestenwind. En donderdag wordt het nog warmer met maar liefst 20 graden. En ook dan is de zon goed van de partij. Dus hou daar even rekening mee. En vanaf vrijdag volgt er een omslag naar minder zacht weer. En dat gaat gepaard met regen. Heel veel regen. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. Het is 1 minuut over 8:30, dat betekent dat het tijd is voor Joop's half uurtje. En we gaan lekker naar de Nederlandstalige bende. Een beetje feesten, een beetje, het mag van alles zijn. Het mogen ook Nederlandstalige artiesten zijn die gewoon Engelse feestplaten gemaakt hebben. We gaan gewoon even een half uurtje een feestje bouwen hier bij Connect.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
4: Dit is Connect.
0: En hoe kan het dan ook anders, hè? Dat we met Hazes beginnen, want Hazes is de basis. Dit is bloed, zweet en tranen.

0: Wat een goede plaat. En ik kan je vertellen, als ik op een feestje moet draaien en ik krijg de dansvloer niet vol, dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Ik weet niet of dat dan aan mijn DJ-skills ligt of dat het aan de mensen ligt, want soms krijg je mensen gewoon niet de dansvloer op.
1: Nee.
0: Maar zodra deze plaat ingezet wordt, dan komen ze in één keer allemaal en dan is het gas geven.
1: Ja, of als we even een liedje gaan zingen.
0: Ja, dat hebben we ook wel eens gedaan. Ja, op de bruiloft van Jessica deden we dat. Hè? Ja.
1: Zingen we gewoon even een liedje, pakkee.
0: Ja, en als we dan toch over Jessica hebben. Jessica zegt, ik wil ook een plaatje aanvragen. Als het dan toch een beetje Nederlandstalige muziek mag zijn, dan graag die van Senna. En jij wilt hem ook heel vaak horen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb namelijk een collega, Stuart, en die vindt het namelijk dit nummer helemaal niks. Dus ja, dat moet je tegen mij vooral zeggen. Dan ga ik hem heel vaak draaien.
0: Ja, misschien moet je even vragen of hij wilt meeluisteren.
1: Ja.
0: Dan heb ik het natuurlijk over Senna en Kleine Vogel. Speciaal even voor Jessica. Nou, daar komt-ie!

0: Ik denk dat ik Jessica heel erg blij gemaakt heb. En ik weet niet of ik jouw collega heel blij ermee gemaakt heb.
1: Nee, die zeker niet. Ik zeg maar, ik heb nog geen digitale draai om mijn oren gehad. Dus ik denk niet dat ze luistert vanavond.
0: Nou, gelukkig dan maar. He, dan kan jij gewoon rustig blijven zitten zonder dat je een draai om je oren hebt. Hey, 12 minuten over 8:30, welkom. Ja, je luistert nog steeds naar Connect en je denkt niet dat je denkt van, hey, ben ik nou ingeschakeld bij een piraat of wat dan ook. Nee, we zijn bezig met Joop's half uurtje. En Joop's half uurtje, dat betekent dat we gewoon een thema hebben. En het thema vandaag is Nederlandstalige of Nederlandstalige artiesten die ook in het Engels zingen. En het moet wel een beetje een feest zijn. Lia, die is helemaal fan van De Engelbewaarder.
1: Ja.
0: Ja, en ze vraagt ook heel vaak die plaat aan. Of Trots op jou, of Marco Schuimmaker met Engelbewaarder. En als het dan aan haar ligt, zing ik dan ook nog even mee. Maar dat ga ik vandaag hier niet doen op de radio. Maar Lia, ik heb me wel voor je klaarstaan. Marco Schuimmaker, een plaat uit 2023. 3 jaar later wordt hij nog steeds het volle borst door iedereen meegezongen. Cheerio ook natuurlijk, maar Engelbewaarder, die doet het wel iets langer. Ik hoop dat Cheerio ook zo lang blijft, want dat is wel een lekkere plaat. Nou, dan we dan toch op pad zijn. Speciaal voor Lia, Marco Schuimmaker en Engelbewaarder.

0: speciaal even gedraaid voor onze Lia. Zo, inmiddels alweer de klok van kwart van negen wil ik eigenlijk al zeggen. Maar 9:13 is het zelfs al. De tijd vliegt voorbij wanneer je het gezellig hebt.
1: Zeker.
0: Hey, Vitesse heeft stiekem geoefend.
1: Ja, dat klopt.
0: Tegen Go Ahead Eagles.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoeveel is het geworden?
1: Ik mis dan altijd het scorebord. Maar,
0: waarom?
1: Volgens mij, ja, omdat je dan kunt zien. Kijk, ik was er.
0: Ja.
1: Maar ik had, zeg maar, ik hoefde niet te spelen.
0: Nee. Stefan in de basis.
1: En ik hoefde ook. Ik moest ook op andere dingen letten. Dus dan, soms mis je dan wat.
0: Ja.
1: Maar ik geloof dat we wel redelijk.
0: 6-3.
1: Ja, hier.
0: Ja, kijk, 6-3. Ja, en dat ik moet wel zeggen. Go Ahead Eagles natuurlijk wel uit de Eredivisie. Maar zullen ze met een B-elftal gespeeld hebben? Weet je, ik vind het zo jammer dat het niet zo goed gaat met Vitesse.
1: Ja, het ging best wel goed. We stonden best wel leuk in de cijfers, zeg maar. Maar de laatste tijd gaat weer wat minder.
0: Maar hoe komt dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Omdat ze die bal niet tussen de palen schoppen.
0: Ja. Ja, maar ik had er eigenlijk stiekem wel weer gehoopt dat Vitesse dit jaar weer goed ging doen. En dan uiteindelijk toch weer een beetje voor de promo. Dat ze konden promoveren. Ja,
1: het seizoen is nog lang, hè?
0: Nee, ja, dat klopt.
1: We hebben nog even.
0: Dat is waar. Oh, ik krijg een correctie van Modi. Die zegt het is 6-2 geworden.
1: Ah.
0: Ja. Hey, we hebben nog 11 minuten en dan hebben we natuurlijk een nieuw programma op de dinsdagavond. Mark, die gaan we zo even vragen wat hij allemaal in zijn programma heeft en wat mensen een beetje van hem kunnen verwachten.
1: Ja, je wil hem wel vragen en loop snel weg.
0: Ja, ik denk ik ben er vandoor. Maar we gaan eerst even een plaatje draaien van Swartje. Want Swartje die zegt, ik wil graag die Donnie horen met die andere man, die Robert van Hemert. Moet dat nou? Nou, speciaal voor onze Swartje.

0: Het is maar goed dat we hier niet de champagneflessen hebben.
1: Nee, dan hebben we allemaal plafondplaten met een gat erin.
0: Ja, maar dat niet alleen. Dan zijn al die champagneflessen open, maar we drinken niet.
1: Nee.
0: Nou, dat schiet dan ook lekker op dan, hè. Ja, dus daar heb je ook helemaal niks aan. Oh, wacht even, ik heb de verkeerde schuif. Ja, dat kan ook. Zo! Robert van Hemert en Donnie hoorde je met Moor, het dat nou? En ja, hij zit nu eindelijk in de studio. Mark, goedenavond.
2: Ja, hele goede avond.
0: Ja, hoe is het met je?
2: Ja, heel goed.
0: Ben je al een beetje zenuwachtig?
2: Ja, best wel spannend natuurlijk zo'n eerste keer. Maar ja, het is natuurlijk een beetje proefgedraaid. Wat was het? Zondag 2 weken terug.
0: Dus, ja. Vanavond gaat dat gebeuren.
2: Ja, en weet je wat het is? Ja. We zijn helemaal alleen.
0: Ja, ja. Ja, wij gaan jou loslaten. Wij gaan... vind je prima, toch?
2: Ja hoor, nee. Komt goed.
0: Ja, nee, gelukkig goed. Maar. Ik bedoel,
1: je mag mazzel hebben als we niet op de automatische piloot het gebouw afsluiten.
0: Ja. Nee, ja, laten we het hopen dat het allemaal goed komt. Weet je, uiteindelijk, je kan radio maken toch?
2: Ik bedoel, ja, daarom. Ja. Dus, ja.
0: Maar de mensen kennen jou nog niet. Wat kunnen we verwachten van jou?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, want het is natuurlijk de eerste avond. Ja. Dus ik probeer een beetje te kijken, oké, wat is een ideale opbouw voor het programma? In ieder geval wat ik je kan vertellen, een beetje een tip van de sluier.
0: Oh god.
2: Is dat ik wat tips ga geven over concerten die je in de komende tijd kunt verwachten. Dus dan kun je daar alvast een beetje op voorbereiden.
0: Kijk.
2: En wat zelf ook een beetje een gimmick is, waar ik altijd naar kijk, is oké, wat zijn nou leuke films eigenlijk? En weet je wat het leuke is? Je hebt natuurlijk filmtips die je kunt geven.
0: Ja.
2: Maar je kunt ook kijken bijvoorbeeld lokaal. Hè, want wat lokaal had bijvoorbeeld het Filmhuis in Zevenaar.
0: Ja.
2: En die draaien ook allemaal leuke films. Dus ik wil eigenlijk de mensen een beetje op de hoogte brengen. Oké, wat
0: maar
2: kun je
0: loopt dat nog een beetje dan?
2: Nou, weet je, wat heel toevallig is, mijn vriendin, die doet daar vrijwilligerswerk.
0: Kijk.
2: Ja, dat loopt eigenlijk als een trein daar. Dus,
0: Je hebt een vriendin van Mark werkt daar, dus het loopt als een trein.
2: Ja, precies. Ja, ik weet niet waar het aan ligt, maar...
0: Dat zegt hij nu wel, want anders mag hij niet meer thuiskomen.
1: Ja, nee, kijk, en morgen rij je ook alleen de trein en de bus niet. Dus
0: ja. Nou, we gaan het straks allemaal horen. Blijf lekker vooral luisteren. We hebben het dan over de Nederlandstalige artiesten die een beetje ook Engeland zingen. Nou, wat dacht je van de Dolly Dots? Die doen dat ook altijd goed op een feestje. Straks natuurlijk vanaf 9 uur onze Mark. En we hebben nog 2 platen te gaan. Nou, gaan we gauw even een feestje bouwen. Love Me Just A Little Bit More. Hoor je hier nu bij Connect.

0: De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Stefan.
1: Maurice.
0: Het is alweer tijd om afscheid te nemen.
1: Ja.
0: De tijd vliegt voorbij.
1: En hierna gewoon het programma van Mark.
0: Ja, dus blijf lekker luisteren. Hou die radio in ieder geval aan. Luisteraars, ontzettend bedankt weer voor het luisteren naar jouw dinsdagavondprogramma hier bij Connect. En volgende week dinsdag zijn we er weer tussen 7 en 9. En je weet maar nooit, hè? Zodra ik heb weer kinderen, of wilt iemand een tandje doen, of wat dan ook. Het kan allemaal, laat ons even weten. 4-0-3-16-6-3. En wil je Mark even succes wensen? App hem even. Even appen naar de studio. 0-3-16-6-3. Dan komt het helemaal goed. En we sluiten Joop's half uurtje af met de Nederlandstalige feestmuziek. En dan kan dat maar met één persoon. En dat is natuurlijk Frans Bauer. Jawel! Heb je even van mij. Dank je.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen... om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden... terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect met Mark.
2: Ja, een hele goede avond. Welkom. Ja, we gaan hem aftrappen. Van 9 tot 11 heb je met mij te doen hier op Connect.

De Kaiser Chiefs en Ruby hier op Connect. Ja, een hele goede avond. Het is vandaag... wat is het vandaag? Het is vandaag de 13e van oktober, dit jaar 2026. Ja, vanavond tussen 9 en 11. Ja, dan hou ik je nog even uit je slaap. Je moet het nog even volhouden tot 11 uur. Maar dat ga je vast wel redden, want er is lekkere muziek hier op Connect. En uiteraard, wat kun je in mijn programma verwachten? Wat we gaan doen straks is in ieder geval... Ik heb even gekeken of er nog een paar leuke concerten zijn te verwachten op korte termijn. En ook nog waar kaartjes voor te krijgen zijn. Dus hou het even in de gaten. Verder kijken we even wat er te doen is in de bioscoop. We hebben een leuke filmtip voor je. En los daarvan, vlakbij hebben we natuurlijk het filmhuis. Ja, sommige mensen denken bij zichzelf, filmhuis, doen die dan nog wat? Ja, ik heb goed nieuws voor je. Want die doen ook veel. Dus laat je straks even kennis maken met de films die je deze week kunt gaan bekijken. Hier in het filmhuis in Zevenaar. Lekker lokaal, lekker dichtbij. Net zoals Connect. We komen bij je thuis. En over muziek gesproken. Sommige mensen zeggen wel, die Mark, die is stapelgek.

0: Years and Years, ja, de jaren die gaan maar voorbij. Dit was Desire op Connect. Ja, en ik zei het al eerder tegen je. Ik heb een paar leuke concerten voor je uitgezocht. Dus dat is een van de vaste items die je kunt vinden elke dinsdagavond tussen 9 en 11 in mijn programma. Hier op Radio Connect. En de eerste tip die we voor je hebben is Toflo. Ze is bezig met de Estrus Tour en je vindt haar op 12 november in Avans Live in Amsterdam. Dan Angela Groothuizen. Ja, ze kwam al in het uurtje voorbij van Maurice hiervoor. In de vorm van de Dolly Dots, maar ze doet het ook heel goed alleen. Angela Groothuizen treedt op 12 november in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dan als je van het Songfestival houdt, ja, dan moet je deze in je agenda gaan schrijven. 13 november in de Ziggo Dome in Amsterdam vind je het grote Songfestivalfeest. En dan, soms zijn we een beetje direct. Weet je, Nederlanders zeggen ze altijd, die zijn direct. Nou ja, direct, die komt op 13 november in Ahoy in Rotterdam. In het kader van de Ahoy 2026 optredens. En dan last but not least, uit de concertagenda tips van deze week. Ondertussen in Avans Live hebben we al 30 jaar lang muziek. Ja, het is niet te geloven, de tijd die vliegt. En Cilla Romboli, die gaat optreden. En dat is ook op 13 november in Avans Live in Amsterdam. Ja, en uiteraard hebben we ook muziek voor je. Muziek van oud, muziek van nu en muziek van de toekomst. Hier is Rose, een nieuw track.
1: Overal thuis in Midden-Gelderland. Wij zijn Connect.

0: Uit 1985, die hier de zon, Glenn Frey. Weet je wat ik heel grappig vind? Ik reed vandaag onderweg naar huis. En we hadden het straks al even over Vitesse. Vitesse heeft eigenlijk een beetje meer support nodig. Maar weet je wat het grappige is? Ik zag van die mensen, ik heb eigenlijk wel 2-3 auto's gezien met van die soort vlaggetjes achterin. Waarop staat Vitesse. En er was er zelfs eentje die had een heel groot nummerbord achter in zijn auto hangen met Vitesse erop. En daarna stond ook een ander bord. En op dat bord stond Wikkel. Ja, dan is ik te denken, Wikkel. Wat zou dat zijn? Zou dat een konijn zijn? Zou dat een hond zijn? Je weet maar nooit wie iemand een Wikkel noemt. En wat ook leuk was, er zijn ook mensen die rijden met een bord achter in de auto en die zeggen werkverkeer. Ja, weet je, allemaal zijn we natuurlijk op weg naar ons werk. Ik hou je nog even uit de slaap tot 11 uur. Want nog even volhouden. En morgen, het is dinsdag. We hebben nog 3 dagen te gaan deze week. Voor mensen die nog moeten werken. Ja, het is bijna weekend. We zitten bijna op de woensdag. En dan zit de helft van de week dan natuurlijk alweer weer helemaal op. En weet je wat het is? Het is toch een beetje raar weer. Want vandaag was natuurlijk heel veel regen. Maar morgen belooft toch weer een mooie dag te worden. En in het kader daarvan hebben we toch nog wat leuke muziek voor je van de heren van Bluff.
1: De regio hoor je hier.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen... om personeelstekorten aan te pakken. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het klaart vanuit het westen op en het wordt droog, maar eerst valt er vooral in het midden en oosten af en toe regen. De westelijke wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 9 en een zwakke tot matige westenwind. Aan de kust en op het IJsselmeer is die wind krachtig en komt die uit het noordwesten. In de ochtend is er al snel veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt een graad of 17 en er waait in de middag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Donderdag zacht en droog herfstweer met zonnige perioden en het is warmer dan normaal voor deze tijd. Op vrijdag en in het weekend krijgen we meer bewolking met af en toe wat regen en het wordt frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect met Mark.
2: Dit is Connect.
3: Ja, een hele goede avond. Het is ondertussen 9:30 geworden. Tussen 9 en 11 ben ik hierbij om je nog een beetje uit je slaap te houden. Straks nog voor je de leuke filmtip van de week. Ja, dat is echt een leuke film. Ik denk wel eentje die je moet gaan zien. Ik kan je wel vast verklappen dat hij ondertussen al 100.000 bezoekers heeft gehad. En dat is speciaal voor vrouwen een erg leuke film, denk ik. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. En weet je, die film is eigenlijk wel een beetje wat we noemen een beetje awkward. Het is jaar 2026. Hier is awkward en nothing.

0: En als je hier niet wakker wil blijven, dan weet ik het ook niet meer. De Awkward and Nothing. En zoals al aangekondigd, gaan we nu toch echt naar de filmtip van deze week. Even een leuke titel trouwens. Weet je hoe die film heet? Wennen maar aan.
1: Ja.
0: Dat is met alles natuurlijk, daar moet je allemaal aan wennen. Nou, weet je waar die film over gaat? Bang-actrice M, die krijgt het zonder omwegen te horen. Ja, je zit in de overgang. Ja, wie heeft daar niet mee te maken? Ja. Heel veel vrouwen komt natuurlijk, uiteindelijk komt het toch zover. Seks met man Koos is zo droog als beschuit. En dan hebben we ook nog die puberzoon Olle. Die wil er ook nog voor door. Want die wil zo snel mogelijk het huis uit tot overmaat verramp. Verliest ook nog haar vaste rol in de grote politieserie. De lijf en carrière lijken haar op alle fronten te laten vallen. Dan M besluit het roer om te gooien en zichzelf opnieuw uit te vinden. En om zichzelf en aan de wereld te bewijzen dat er toch nog toekomst in haar zit. Ondertussen al 100.000 bezoekers naar deze film gegaan. Dus ik heb er een paar voorstukjes van gezien. En het lijkt me een erg leuke film. Een beetje komische film. En ja, weet je, met al die ellende in de wereld wil je toch ook gewoon nog een beetje plezier hebben hier en daar. Als je denkt van, hey, films, dat hou ik eigenlijk wel van. Nou, goed nieuws voor je. Want ik kijk even naar lokaal hier, naar het filmhuis in Zevenaar. Ik neem even op hoofdlijnen de films met je door. We hebben onder andere de film NASA. En weet je wat ook weer eraan komt? Je ziet de pepernoten ondertussen al liggen overal. Met de HEMA zijn ze altijd heel erg vroeg. De grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. Ja, ze komen eraan. En voor je het weet is het december. We zitten nog steeds in oktober. Maar ja, de tijd die vliegt. En ook de Vliegende Pieten dus. Dan een van mijn persoonlijke tips is Pressure. Pressure is het meeslepende en waar gebeurde verhaal over de ultimate stressvolle 72 uur voorafgaand aan D-Day. Er een keuze gemaakt moest worden die de kop en de loop van de geschiedenis volledig kunnen veranderen. Dan van mensen die van schapen houden. Sean de Schaap, het beest van de boerderij, die komt die eerst ook weer in het filmhuis. Last but not least hebben we The Beloved. We hebben De Moppervis. Dat is een erg leuke jeugdfilm voor de jeugd onder ons. Die zullen op dit moment niet luisteren meer, maar wellicht voor de ouders. Als je denkt, hey verrek, binnenkort toch nog weer een paar vrije dagen hier en daar. Wellicht leuk om naar het filmhuis te gaan, naar De Moppervis. En mocht je niet kunnen kiezen, of mocht de jeugd niet kunnen kiezen, dan kun je ook nog gaan naar Juggly. En dat is de lelijkste hond ter wereld. Dat is nou wel heel erg vervelend. Want je zou maar de lelijkste hond ter wereld genoemd worden. En dan al die lieve honden om ons heen. Dan denk je toch, hey, leuk eigenlijk zo'n hond. Ja, nou, weet je wat er gaat gebeuren binnenkort? En dat duurt niet heel lang meer, over een week of 5, 6. Ja, dan krijgen we Nova. En Nova, dat is een hele leuke golden retriever. Ja, en die komt bij ons wonen. En dat is een moederhond. Ja, en die blijft voorlopig bij ons totdat ze 1 of 2 nestjes gegeven heeft. Ja, en dan blijft ze gewoon daarna ook nog bij ons. Ze kan terug, het is van de stichting. Maar ze blijft gewoon lekker bij ons wonen. Heel veel zin in. En waar ik ook heel veel zin in heb, is in deze. Hier is Bauza en Magnetic.

Ja, de muziek die nog menig dansvloer onveilig maakt. Of was een Heaven Miss Me Missing an Angel. Als ik nog wel eens hier en daar in het land bezig ben, dan daar komt deze Stefans voorbij. Dus ja, ik weet niet wat je thuis aan doet, maar misschien heb je ondertussen ook lekker een dansje zitten maken. Misschien gewoon op de vloer, op de bank of op de tafel. En als we even kijken naar wat lokaal nieuws. Ja, dan heb ik goed nieuws voor de mensen die, die mogelijkerwijs op zoek gaan naar een huis. Want er is bericht binnengekomen dat er 82 appartementen op de parkeerplaats van het ziekenhuis mogelijkerwijs gebouwd gaan worden. En het blijkt dat het een stap dichterbij begint te wonen. Het is iets meer dan de helft van de wezen woningen is voor mensen die zorg nodig hebben. De rest komt verschillende prijzen op de markt. Nou ja, die prijzen die zullen er wel niet om gaan liggen. In totaal gaat het om twee appartementencomplexen met de naam Liemershof. 1 met 42 zorgwoningen en 1 met 40 koopwoningen. Deze appartementenblokken komen op een gedeelte van de parkeerplaats van Rijnstaten Ziekenhuis aan de Hunneveld in Zevenaar. Het plan van deze nieuwbouw dat lag al wat langer op tafel. En nu hebben de gemeente Zevenaar en projectontwikkelaar Terstegenbouw vastgoed en overeenkomst ondertekend, zodat de bouw verder kan worden voorbereid. Dus ik ben wel blij voor al die mensen die op zoek zijn naar een woning. En ja, over kosten, daar is nog niet veel bekend. De Liemershof bestaat uit twee appartementenblokken, mix van zorgwoningen en reguliere koopwoningen. Volgens de gemeente Zevenaar worden de gebouwen duurzaam en gasloos. Ja, en ik weet niet of je het weet, maar ik zat van de week naar die gasprijzen te kijken. En ja, heel veel mensen zitten toch een beetje te duben. Wat zal ik doen? Zal ik op een gegeven moment toch gewoon voor een vast contract gaan? Of zal ik, ja, wat zal ik nou eigenlijk doen? Nou, ik heb van de week de knoop toch maar doorgehakt. En weet je wat de stomme was? Want op vrijdag dacht ik, hey, dat is misschien wel een interessante prijs. Dus ik zeg gewoon tegen een van de maatschappijen. Hé hey jongens, doe me die deal maar. En geef me ook nog een beetje cashback. En dan komen we daar verder wel uit. Maar, ik stuurde dus een berichtje via mijn WhatsApp. En op maandag kreeg ik een bericht. Ja, sorry. In het weekend waren we er niet. Maar de prijs is even wat hoger geworden. Ja, het is wat. Maar weet je wat? Ik heb de knoop doorgehakt. Dus misschien moet je dat ook wel gaan doen. Ik zou het zeker gaan overwegen. In ieder geval, we gaan gewoon nog even lekker de voetjes van de vloer houden. En dat doen we samen met niemand minder dan Bobby Brown uit 1992 met Humping Around.

Ja, geef dan nog maar de schuld. Blame it on me, Calvin Harrison featuring John Newman. Ja, dan even wat hot muzieknieuws. Ed Sheeran, ja, die heeft eindelijk een nieuw voorprogramma gevonden. En dat door niemand minder dan Isaac Slay te benaderen. Hij was de voormalige frontman van The Fray. De zanger zocht nu artiesten nadat Macklemore uit Sheeran's tour werd gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Sheeran haalde zaterdag Slade het podium op tijdens een concert van zijn Amerikaanse tournee. En Slade verzorgde een kort voorprogramma waarin hij verschillend The Fray hits speelde, zoals onder andere How to Save a Life en Over My Head Cable Car. En voor het nieuws komt hij nog even bij onze eigen Ed Sheeran. Samen dit keer met Martin Garrix. En die kennen we natuurlijk, onze Nederlandse trots. Here's Repeat It.

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect met Mike.
2: Ja, een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent. Tussen 9 en 11. En we zitten ondertussen alweer in de tweede uur.

0: Hey, zoals gezegd, we zijn overal. Everywhere, Fleetwood Mac uit 1988. Ja, het is vanavond tussen 9 en 11 de eerste keer voor mijn aftrap hier bij Radio Connect. Fijn dat je luistert. Ik hou je wel uit je slaap. We hebben nog even te gaan. Weet je wat leuk is? Als je een programma gaat maken, dan denk je altijd van, hoe ga je nou je programma noemen? Nou ja, ik heb ondertussen al een aantal namen bij de redactie ingeleverd. Dus we zijn nog een beetje met, 25 mannen aan het stemmen wat de naam moet gaan worden van dit programma. Maar mocht je denken, hey Rek, ik heb nog wel een leuke naam voor je programma, Mark. Nou, weet je wat je dan moet doen? Dan neem je gewoon even contact op 0316 en dan 6 keer een 3. Makkelijk nummer, dus dat moet goed komen. En als je denkt, hey Rek, bellen vind ik toch een beetje moeilijk. Laat maar gewoon een e-mail sturen, want dan kan er in ieder geval geen fout worden gemaakt met de spelling van de naam van het programma. Dus dien hem gewoon even in. En ik ben natuurlijk zeer benieuwd waar jullie allemaal mee gaan komen. En dan vindt hij hier gewoon, we gooien het gewoon in een ton. En dan gaan we kijken van, dat gaat hem echt worden. Mocht je dus niet kunnen bellen of niet willen bellen, dan kun je altijd nog een mailtje sturen naar redactie@rtvconnect.nl. En het is vanavond een beetje een stampavond. Want het is een beetje hard en af en toe een beetje dance en af en toe een beetje de voetjes van de vloer. En we hadden natuurlijk eerder al Martin Garrix. Want jongens, wat kunnen we trots zijn op al die goede DJ's die we hier in Nederland hebben. En een andere man, vaak lopen ze een beetje te concurreren wie nou de beste DJ van de wereld gaat worden. Martin is het al een aantal keren geweest. Maar ook deze man, die heeft gescoord. Want ook hij was ooit de nummer 1 DJ van de wereld. Ik heb het over Hartwell. En dit keer doet hij het samen met de DJ's van Mars.
1: De lekkerste classics en de beste hits.
2: Connect.

Ik denk soms wel eens... ja, dit is een nummer wat je heel veel voorbij hoort komen. Op de landelijke radiostations toorn van Natalia in Bruglia. Ja, als je morgen pop moet, mocht je het nog niet weten... ja, ze zijn weer aan het staken. Morgen is de eerste stakingsdag in het streekvervoer... en de OV in de grote steden rijdt gelukkig nog wel. Maar ja, wat is tegenwoordig een grote stad? Morgen is de eerste stakingsdag in het streekvervoer... als onderdeel van een reeks stakingen die tot de kerst doorgaan. In grote delen van het land staken treinmachinisten en buschauffeurs... van streekvervoerders Arriva, EBS, Cubius, Transdev en Keolis. Ja, allemaal moeilijke namen. Ik hoop dat je kunt onthouden. En de treinen van NS, die rijden wel gewoon. Dus nou ja, kun je in ieder geval met de trein nog. Vorige week vrijdag konden de vakbonden, de FNV en CNV... iedere week een dag te staken vanwege mislukte CAO-onderhandelingen. Ja, waarom ook niet? De impact van de staking van morgen is nog een beetje onduidelijk. Het is aan de werknemers zelf om te bepalen of zij staken. En de vervoerders hebben daar geen invloed op. In een groot aantal steden gaat het vervoer in elk geval wel door. De vervoerders in Den Haag, HTM en Amsterdam GVB... doen niet mee aan de staking omdat zij geen streek, maar stadsvervoer aanbieden. In Rotterdam rijden de trams en de metro's van de RET wel... maar bussen mogelijk niet. In Utrecht rijden naar verwachting geen of weinig bussen en trams. Ik had vandaag een collega en die kwam ook weer te laat op het werk... want er was ook weer iets met de treinen aan de hand. Dus ja, uiteraard houden we hier op de hoogte bij Radio Connect... van de ontwikkelingen van de staking... en waar je wel en waar je niet naartoe kunt gaan. Maar in ieder geval, de trein rijdt wel. En dat is positief, want dan kun je in ieder geval naar Amsterdam. Dat doen we samen met Nothing But Thieves.

dit is de nieuwe Lucas en Steve hier op Connect Radio. En we gaan langzaam richting de klok van 10:30 nog even tot 11:00. En dan race ik naar huis toe om lekker te gaan slapen, want morgen is weer vroeg op. Morgen is weer gewoon een nieuwe dag. Een van de vaste gimmicks in mijn programma is wat ik noem de Mark's Hot Top 50. En uit die lijst, want ik was vroeger al helemaal gek van lijstjes eigenlijk. Toen ik 12 was begonnen om het lijstjes te maken van mijn eigen top 40, et cetera. Maar uit de hottest top 50 is hier Easy Lover Phil Collins en Philip Bailey.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect met Mark.

Als je maar fun hebt en vooral als je nog twee keer fun kan zeggen, dan wordt het helemaal een hoop fun. En dat hebben we zeker tussen 9 en 11 hier op de dinsdagavond. En weet je wat altijd leuk is met radio maken? Dan heb je altijd te maken met muziek. En als je even heel ver teruggaat, we hebben natuurlijk heel lang geleden hadden we van die platen. En er zijn nog steeds mensen die heel veel platen kopen. En sterker nog, er worden weer heel veel platenspelers verkocht. Ik denk dat menige mensen nog wel ergens een singeltje op zolder hebben liggen of een LP. Sommige mensen hebben dit gewoon ook allemaal weggebracht. Dus als je dus naar van die area's gaat waar mensen allerlei spullen aanbieden, oude spullen, dan kom je nog wel eens hier platen en singles tegen. En je hebt ook van die fanaten erbij die altijd nog wel graag die missende nummers willen hebben. Natuurlijk na de platen hadden we de cassettebandjes natuurlijk ook niet te vergeten. We hadden zelfs nog een DCC. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, een DCC-speler. Ja, die zijn bijna volgens mij uniek. Die moet je misschien bijna wel in een museum gaan zetten. Want ik heb er nog eentje thuis staan op zolder. Maar ja, weet je, als je er wat in wil stoppen, ja, wat je erin moet stoppen, dat kun je bijna niet meer vinden. Dus ja, dan moet je echt heel, heel hard gaan zoeken. Maar voor mensen die houden van naar platen zoeken, heb ik goed nieuws. Want er is een platenbeurs in de Dorpskerk in Aart. Dus zet hem even in je agenda. Het is op de Kerkweg op zondag 18 oktober. Is daar een platenbeurs en de bezoekers kunnen daar terecht van 11 tot 4. En ze hebben daar bakken vol LP's, singles en CD's. En je kunt daar lekker struinen. Dus mocht je toch nog op zoek willen naar altijd die missende nummers, die missende plaat. Of misschien vind je het toch gewoon gezellig om even thuis weg te zijn. Even lekker onder die verzamelaars. En die mensen die helemaal gek zijn van muziek en naar van alles op zoek zijn. Dan weet je wat het goede nieuws is? De toegang is ook nog gratis. En wil je meer informatie daarover weten, dan moet je gewoon even kijken. Dan moet je even zoeken op dorpskerkaart.nl. En daar kun je vinden wat er voor de rest allemaal te doen en te zien is. Ja, als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, als je naar mij kijkt op de camera, dan zul je wel denken, die man die is vast geen 16 meer. Nou ja, daar ben ik inderdaad niet meer. Ik ben ondertussen, een paar weken geleden ben ik 60 geworden. Ja, als ik het uitspreek, dan word ik er al helemaal zenuwachtig van eigenlijk. Maar weet je wat ze zeggen over oude mensen? Dat zijn vast wijze mensen. Nou ja, laten we daar maar op houden. Weet je wie erover zingt? James Blunt, he is Wise Man.

ik weet niet wat de letterlijke vertaling is, maar ik weet wel in ieder geval dat mijn dochter vroeger ook vaak zei, nou, sorry, papa, sorry, ik had het helemaal niet zo bedoeld, sorry, sorry, sorry. Ondertussen is ze 27, helemaal opgegroeid, woont op zichzelf en dat gaat hartstikke goed. En wat ook heel goed gaat, is het vrouwenvoetbal. Afgelopen week hebben ze al met 8-0 gewonnen van Hongarije. En ja, vanavond hebben ze het gewoon weer gedaan. Ze staan in de finale. Ja, want ze hebben Hongarije weer verslagen met 3-0. En wil je het wat minder doen? Wellicht dat veel mannen ook aan het kijken zijn op dit moment. PSV staat er met 1-0 achter tegen RB Leipzig. Dus ja, we hopen dat ze er toch nog wat beter van gaan doen. Want we hopen toch dat ze wat meer gaan betekenen weer in Europa. En jongens, met z'n allen blijven duimen. We zijn er nog in ieder geval. Ik ben er nog in ieder geval tot 11 uur. En uiteraard zijn we de 24/7. En ja, weet je wat het is? Het is buiten natuurlijk hartstikke donker. En de maan schijnt. Ik kan het trouwens niet zien, want ja, ik bedoel, de lamellen zitten hier dicht. Dus ik ga er maar vanuit dat ook nog ergens de maan voorbij komt. En als je nou de maan ziet en je denkt, hey, verrek, ik zit toch lekker op de bank. Misschien moet je even naar buiten lopen. En dan ga je gewoon even staan under the moon of love. Just show what you want.

Ja, het begint hier een beetje te spoken. Want ja, ik zie in één keer een scherm aan de rechterkant van mij. Is in één keer nou, een zwart scherm geworden. Dus ik weet niet wat er precies aan de hand is. Maar in ieder geval, ik ben er nog tot 11 uur. En nu even dit. Want ja, ik kom wat nieuws tegen waarvan ik toch eigenlijk wel een beetje stil word. Want ja, het is een dreiging dat het Zenehondencentrum, ja, dat wordt mogelijkerwijs stilgelegd. En dat helemaal in het kader van financiële problemen. En ja, het is natuurlijk altijd zo met de radio. Je hoort altijd van die acties voorbij komen van ja, geld inzamelen voor goede doelen. Nou, ik denk dat niemand dit nog zeg maar heeft opgepakt als goed doel. Maar het zou wel een goed doel kunnen zijn. Want het Zenehondencentrum Pieterburen moet mogelijk zijn deuren sluiten in verband met financiële problemen. En de sluiting die zal ook nog gaan plaatsvinden in een periode waarin veel zeehonden ziek worden. Daardoor komen acuut zo ongeveer 70 zeehonden in levensgevaar. En ja, dat wil je toch niet. Dus mocht je dit doel willen steunen, ja, wellicht even goed om een stuur even een mail naar ons of bel ons even. En kijk wat we samen kunnen doen. Om toch een klein beetje het Zeehondencentrum misschien uit de brand te kunnen helpen. Uiteraard kun je natuurlijk via de socials kijken op wat voor manier je het Zeehondencentrum kunt gaan supporten. Het Zeehondencentrum dat al bestaat sinds 1971 vraagt mogelijk binnen 2 weken het faillissement aan. Dus we moeten ook nog een beetje snel zijn. Dus ja, allemaal heel droevig nieuws. En dat is natuurlijk waar we allemaal niet op zitten te wachten. En zeker die zeehonden niet. Het is allemaal toch wel zielig als je vooral die kopjes voorbij ziet komen. Zoals gezegd, we hebben nog even te gaan tot de klok van 11. En hier is Delight. Misschien ken je ze nog wel. Was een groot hit in 1990 met Groove is in the Heart. We're going to dance. And have some fun.

0: Groove is in the heart. Delight.
1: Ja, dat crazy.
0: Ja, en zo wordt het vanzelf natuurlijk 11 uur. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik zou zeggen, gewoon volgende week dinsdag weer luisteren tussen 9 en 11. Dan ben ik gewoon weer hier, dezelfde plek, dezelfde frequentie. En uiteraard, ik zou zeggen, luister Connect 24/7. Ik zou zeggen, voor zo direct, ga lekker slapen. Ik ruim de boel hier op, doe het licht uit, stap in de auto. En ja, ga dan ook lekker naar huis toe. Voor, ja, we zitten bijna op de helft van de week. Het is bijna 12 uur en bijna dus woensdag. Dus voor het weten is het weer weekend. Maar voor het zover is, uit 2014. Ze voert de Billboard Top 100 finaal aan. Ik heb het over Taylor Swift en Shake It Off.

0: ochtend staat de vrouw centraal bij Connect. Tussen 10 en 12 hoor je Natasja. Met nieuws uit de regio, vrouwenfeitjes, draai je plaat, let's talk en meer roddelpraat. Natasja, elke vrijdag van 10 tot 12 op Connect. Mannen mogen ook luisteren.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan stand houdt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Met Connect beleef je een heerlijke herfst.

0: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen